0: क्लास तुम कफाफ ही
1: Dan verne wat zo ziek zijn. Je voegt dan niet aan het van de toon, je hoeft aan het van de toon verne. Je hebt het nog nooit in de toer. Het is hier een zand van je naam, dat is een goed, hè? Je loopt aan het van de toon, je voegt dan niet aan het van de toon, je hebt het nog niet zo is. Het is een feit. En even nooit hebben ze goed, hè? Het is een goed, zijn er goed.
2: Eu ți-am de țeana vana, eu zic, eu zic, mă refați mă arzul, iar atâta fost un dar, n-am ițut că fie în față de tas, a venea la vana, am să-ți pătit, e un fir. Venga, mă întrebă, arzăiți, mă îmbunăzăiți, de fapt, aici, mi-a tapă.
1: Ești mă țără cu fur, nu?
3: Ito îmi stuieră întâi, e tău eu, îmi bat un ravaj. E tău, limitrof, mă psară ca nina la manga, sy tasy eto zany izahay a no manatanteraka indreo a izay adi didy a manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsaka ny fiandavany a ireny a voalaza filoham-pirenena ireny a fa eto amin'ity toerana ity zany a de tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toerana ity a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: taoventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively a ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire ary entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany a dia tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray a mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritany ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

na fuma feno fatra, mamaky lomandona ratra, rehefa nitina andrandraina no mampifirinaina, lay malala na tenaina no malasalasa saina, tsy hay hoe fokafoka taina samba te sana saina, loka veny tsy ampisira sa izy mihitsy ny ratsina, fa tofany ny anakina sy manao fanahiniana, de tony hoe tsy raharahina samba te atao hoe tina, fa de milamila vanina.